Lizzo. About Damn Time. En ook hebben wij zijn naar Furskas van Nesta naar de Lizzo. Vanuit de Lissy weer lijken aan Elisabeth. Og hun gjør det om siden Danmark for jultene, vi er sånn her ramt I natten, som, ja, det handler nok lov om, og jeg stedet her.

Hoe is pianist Victor Helma een Ultorpsman? Hij heeft zijn opdracht al die bijna. Of hij nu achter de tweede stoot roei. Of wat zijn oorzoon. Start hitte voor je naast, hè? Dragostee.